In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.

In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920.

0: Het is nu 3:00. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur. Thuis.

Radio Noordzee houdt je voortaan nog meer op de hoogte. Noordzee Info is een apart infokanaal met enkel nieuws en info. De klok rond. Je kunt Noordzee Info altijd beluisteren via onze site. Surf naar radionoordzee105.be en klik door naar de rode knop van Noordzee Info.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.
1: Iedereen luistert. Ik

so fine. I put my head on her shoulder. She said,

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
1: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
1: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
0: Iedereen luistert.
3: Dit is Radio Noord.

In Oostende is er voortaan een creatieve ontmoetingsplaats, Kunstug. Een galerie, atelier en workshopruimte onder één dak, gevestigd aan de Rogierlaan 38. De galerie biedt zowel gevestigde als opkomende kunstenaars de kans om hun werk tentoon te stellen. Te bezoeken elke zaterdag en zondag van 2 tot 6.

moest hier mijn jong leven studeren. Ik werd computerspecialist, kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog blaas niet meer wist, bijvoorbeeld hoeveel mocht ik eten.

Ik had een us, het was een kasteelke, met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke. En ik pijsde, kijk, het is mijn gevang. Wil je elektrisch installeren? Zoek je een diepvries of een frigo? Door het feit dat ik

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet stoeven.

0: is nu 4 uur. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
1: Noordzee Nieuws.
2: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Union is uitgeschakeld in de Champions League voetbal. Het verloor zijn terugwedstrijd in de derde voorronde bij Bodø Glimt in Noorwegen met 3-2 na verlengingen. De heenmatch was op 3-3 geëindigd. Union moest de verlengingen met een man minder spelen na een late rode kaart. En het beslissende doelpunt viel helemaal op het einde. Er zat meer in, zegt Rob Schoofs van Union.
4: Ik kon alle kanten uit en we hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden, dat je achter de bal gaat moeten lopen. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut natuurlijk die goal is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus ja, dat is vooral teleurstelling.
3: Bodø Glimt stoot door naar de laatste voorronde van de Champions League. Union wordt opgevangen in de competitiefase van de Europa League. Defensie gaat geen auto's meer gebruiken die gemaakt zijn in China, uit vrees voor spionage. Dat heeft luitenant-generaal Frederik Goetink gezegd in VTM Nieuws. Nochtans rijdt het grootste deel van de top van ons leger nu wel in Chinese auto's rond. Daarom is er voor hen een soort handleiding, zegt Goetink.
5: Wat staat erin in de grote lijnen? Let op. U bevindt zich daar, zoals op een trein. Dus u weet niet wie achter uw schouders aan het luisteren is wat naar u zegt, of aan het kijken wat u doet. Dus wees aandachtig daarmee.
3: Ook defensieminister Franke benadrukt dat de volgende wagens voor ons leger zeker geen Chinese wagens worden. Na Colruyt en Delhaize roept ook Carrefour scharreleieren terug, omdat er mogelijk salmonella in zit. Dat is beslist na overleg met het voedselagentschap. Salmonella kan onder meer diarree, misselijkheid en braken veroorzaken. Meestal ben je daar na enkele dagen weer van af, maar vooral bij risicogroepen zoals jonge kinderen en ouderen kan dat gevaarlijk zijn. Er zijn nu al 240 lichamen geborgen in Colombia na de zware aardbeving van vanmorgen. Er vielen ook meer dan 1300 gewonden. Duizenden mensen zijn nog vermist. De Colombiaanse president heeft de noodtoestand uitgeroepen. Verschillende landen willen gaan helpen. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft onze landgenote Janla Njip-Niemek zich geplaatst voor de finale van de 100 meter hoorde. Ze finishte als tweede in haar halve finale in de zesde tijd van alle finalisten. In de finale van de 5000 meter werd Elise van der Elst 21ste. Het goud ging naar een Italiaanse. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. Het weekend wordt koeler met kans op buien.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

voortaan overal naar Radio Noordzee. Surf naar Radio Noordzee 105.be en neem ons overal mee. Luister live op 105 FM en Radio Noordzee 105.be.

0: een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.
1: Iedereen luistert.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Alain de Lange, ondernemer.
2: Ik ben Charlotte Bakker.
3: Ik ben Manu Beuzelink.
4: Hallo, ik ben Cindy Godefroy van Theater aan Zee en ik luister naar Radio

Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.

Oostende krijgt er deze zomer een kunstroute bij. Crafts. Tot 30 september kan je deze buitententoonstelling bezichtigen op de Oosteroever. 18 kunstenaars plaatsen hun werk op plekken die zelden gevraagd worden om zich te tonen. De route verbindt kunst met de lokale handelaars en de geslaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Crafts is een initiatief van O666 in samenwerking met de deelnemende kunstenaars en handelaars op Oosteroever.

0: 5 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook tapanage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
4: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust.

William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift naar Kustzaal Oostende op zaterdag 17 april 2027. Tickets zijn nu al te bekomen aan de box-office van Toerisme Oostende vanaf €27.

0: Het is nu 6:00.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee.
0: Iedereen luistert.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
2: Ik ben Patrick de Vit.
3: Ik ben Philippe Monseweijer.
4: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.

0: Vandaag aan de kust niets dan zon bij een zwakke oostelijke wind. We krijgen 30 graden aan zee. Deze namiddag een lichte zeebries die voor wat afkoeling zorgt. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomik op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.

bitter, dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

ons overtreffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kluisters. Breken die ei net omelet.

samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chuquinho, Canada, salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet.

0: Het is nu 7 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Nieuws.
2: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De pakjestaks heeft ons land al 42,5 miljoen euro opgeleverd. En dat in amper een dikke maand tijd. Dat blijkt uit cijfers die HLN heeft opgevraagd. Door de tax kwamen er vorige maand ook ruim 1 miljoen pakjes minder ons land binnen. Maar dat betekent niet dat we daardoor minder bestellen bij goedkope Chinese webshops. Je hoort HLN-journalist Sven Ponsaerts.
4: De webshops gebruiken gewoon erg slimme trucs. Hè. Ze bundelen namelijk vooral bestellingen. Waar ze vroeger alles apart opstuurden, stoppen ze nu alles in één grote doos, zodat het bedrag veel sneller boven de 150 euro uitkomt. Ze leveren ook vaak vanuit nieuw gebouwde Europese magazijnen. Pakjes die van daaruit vertrekken, die ontsnappen eveneens aan de nieuwe invoertax.
3: De pakjestax ging op 1 juli in. Op pakjes van buiten de EU betaal je sindsdien 3 euro tax voor bestellingen onder de 150 euro. Afgelopen nacht waren 3 rijstroken ter hoogte van Merksem op de Antwerpse ring richting Gent afgesloten. Kwam door een groot gat in het wegdek. Dat is intussen hersteld en nu kan het verkeer weer door. Voetbal, Union Strand in de Champions League. In de derde voorronde verloor het zijn terugwedstrijd tegen Bodø Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2 in de laatste minuut van de verlengingen. Union moest het tijdens die verlengingen ook nog met een man minder doen na een rode kaart. Union middenvelder Rob Schoofs reageert teleurgesteld.
5: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut natuurlijk die goal is, dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus dat is vooral teleurstellend.
3: In de heenwedstrijd speelden ze 3-3 gelijk. Bodø Glimt staat nu in de laatste voorronde van de Champions League en speelt daar tegen Nijmegen. Union gaat nu naar de Europa League. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter in mineur geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in zijn benen, waardoor hij 8e en laatste werd.
6: Ik ben super content met de finale plaats en dat ik het toch weer gedaan heb. Maar ik had ook wel de ambitie om voor de medailles te lopen en echt meer gehoopt, meer gekunnen. Maar ja, het lichaam wou niet mee.
3: Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. En op de 400 meter heeft Daniel Seger zich geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die loopt hij vanavond. En dan nu echt. Cristiano Ronaldo en zijn Georgina zijn getrouwd. Dat maakt de voetballer zelf bekend op Instagram. Het was een ceremonie in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend stond Madeira, het geboorte-eiland van Ronaldo, nog helemaal in rep en roer door geruchten dat hij daar zou trouwen. Maar het bleek uiteindelijk een totaal onbekend koppel te zijn dat in het huwelijksbootje stapte. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Goedemorgen, we hebben het tot 9 uur onder meer over de Paulusfeesten, een bijzonder nieuw project van B-Post in Oostende en Open Monumentendag op het wijk Westerkwartier. Goedemorgen.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld.

0: sexy motherfucker.
1: We're all alone in a villa on the Riviera.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Luister voor meer sfeer tijdens de Paulusfeesten naar Radio Noordzee tussen 12 en 2.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Zomer aan de kust.
5: Dat is zee, zon, vakantie en...
4: Radio Noordzee.

0: info.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen.

0: nieuws en info.
1: Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren.

0: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dieteke, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dieteke garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dieteke. Dieteke accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
4: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.

0: Vandaag aan de kust niets dan zon bij een zwakke oostelijke wind. We krijgen 30 graden aan zee. Deze namiddag een lichte zeebries die voor wat afkoeling zorgt. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 8 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook tapanage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regionieuws.
2: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Luister voor meer sfeer tijdens de Paulusfeesten naar Radio Noordzee tussen 12 en 2. Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af.

klaar. Kijk, de straten zijn van ons hier. Hier kunnen wij alles maken.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomik op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Iedereen luistert. Radio.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Zomer aan de kust. Zee, zon, vakantie en Radio Noordzee.

0: Vandaag aan de kust niets dan zon bij een zwakke oostelijke wind. We krijgen 30 graden aan zee. Deze namiddag een lichte zeebries die voor wat afkoeling zorgt. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: 9 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
2: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
3: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
4: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Een grote hinderpaal voor het geluk is de droom van een te groot geluk.
2: One ticket, please.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Luister voor meer sfeer tijdens de Paulusfeesten naar Radio Noordzee tussen 12 en 2.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Supersalon bestaat 60 jaar.
4: Supersalon.
3: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
3: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
2: Dat weer is erg belangrijk.
3: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. Als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
2: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
3: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
2: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
3: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
2: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
3: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
2: En wat is dat?
3: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
2: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
3: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
2: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
3: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
0: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: Vandaag aan de kust niets dan zon bij een zwakke oostelijke wind. We krijgen 30 graden aan zee. Deze namiddag een lichte zeebries die voor wat afkoeling zorgt. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Ja,

0: uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
2: Noordzee Nieuws.
3: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Gokbedrijven maken toch nog reclame, ondanks het verbod daarop, dat schrijft de Standaard. Ze richten dan een nieuwssite op met bijna dezelfde naam en logo. Daarop delen ze dan sportnieuws. En op die manier maken ze dan zogezegd reclame voor hun nieuwssite en dan niet voor hun goksite. Professor sportmanager Bram Constant.
5: Met één tussenstap, via dat vermeende nieuwsplatform, kun je de consument dan toch bij de eigenlijke kansspelwebsite krijgen waar dat ze dan toch nog kunnen inzetten. Ja, de wetgever is met een verbod op gokreclame gekomen, omdat we merken dat reclame de motor is, ook van die industrie, die toch voor een stukje teert op verslaving als verdienmodel.
4: De kansspelcommissie wil nu dat de wet aangepast wordt, zodat zo'n achterpoortjes niet meer gebruikt kunnen worden. Het is erg druk op de spoeddiensten aan de kust. Het aantal patiënten ligt er overal zo'n 10% hoger dan vorige zomer. En ook de mug en ambulances moesten vaker uitrukken. Het gaat om bijna 30% meer tussenkomsten dan vorige zomer. Komt door de extreme hitte. Daardoor komen er een pak meer mensen naar de kust. De ziekenhuizen zien dan veel gevallen van uitdroging en alcoholintoxicatie. Oekraïne heeft een vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Dat zegt Oekraïns president Zelensky in een videoboodschap. Met het plan wil hij dat de VS de vredesonderhandelingen weer opstart, want die krijgen door de oorlog in het Midden-Oosten minder aandacht. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
6: De hele zomer lang muziek, info en nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
2: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
3: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
4: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Dit is Zomer op je radio.
1: Voor de zomertip van vandaag gaan we aan boord van de Amandine.
2: Ja, vlak naast het station zie je eigenlijk meteen het museumschip Amandine. Tijdens de zomervakantie kunnen mensen eigenlijk het museumschip bezoeken op zaterdag en zondag. En daar beleven ze het leven van de IJslandvaarders van dichtbij. En kunnen ze ook het schip verkennen zoals het er toen tijdens de actieve jaren uitzag.
1: Wat kost een ticket voor de Amandine?
2: Een ticket voor de Amandine voor een volwassene kost 8 euro en studenten 7 euro en kinderen tot 6 jaar zijn gratis.
1: Mensen houden er best rekening mee dat het enkel in het weekend toegankelijk is.
2: Ja, de Amandine is enkel toegankelijk en open tijdens het weekend.
1: Bedankt voor de zomertip, Sherry Samestag van Toerisme Oostende. Thuis.

Passion of the

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Nieuws en info aan de kust.

0: is nu 11 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
2: Regionieuws. De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: het is zomer op je radio.
1: Voor de zomertip van vandaag gaan we aan boord van de Amandine.
2: Ja, vlak naast het station zie je eigenlijk meteen het museumschip Amandine. Tijdens de zomervakantie kunnen mensen eigenlijk het museumschip bezoeken op zaterdag en zondag. En daar beleven ze het leven van de IJslandvaarders van dichtbij. En kunnen ze ook het schip verkennen zoals het er toen tijdens de actieve jaren uitzag.
1: Wat kost een ticket voor de Amandine?
2: Een ticket voor de Amandine voor een volwassene kost €8 en studenten €7 en kinderen tot 6 jaar zijn gratis.
1: Mensen houden er best rekening mee dat het enkel in het weekend toegankelijk is.
2: Ja, de Amandine is enkel toegankelijk en open tijdens het weekend.
1: Bedankt voor de zomertip, Sherry Samestag van Toerisme Oostende.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Luister voor meer sfeer tijdens de Paulusfeesten naar Radio Noordzee tussen 12 en 2.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Tieteka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Tieteka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Tieteka. Tieteka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
1: Dicht bij wat er gebeurt

0: kapperen met moustache.
1: Dat is hier een ventje. Ik kom bij een dokter. Meneer dokter, zei, ik zit te voeten gekomen. Zei, maar ik pezen zei dat mevrouw dood is. Hoe zat dokter, godverdekken? Hij zei, nou, waarom pees je dat? Maar ja, zei, de seks is nog het zaast. Wij zijn, maar de schotters blijven lekker staan.
0: Mopperen met moustache.

0: Het is nu 12 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.

0: tweede dag van de Paulusfeesten, programmator Chesney Chaks. Wie komt er vandaag?
1: Vandaag vinden we op het Kleinplein Joe Mullen, Mieke Duisgaver en Nick en Bert terug. Op het Rote Plein hebben we Marios Bellas, Skummik en je broer.
0: Die optreden starten hoe laat?
1: Het eerste optreden van Joe Mullen start om 5 uur.
0: En wordt telkens afgesloten op het Grote Plein of met een DJ-act? Of moet ik dat zien, de afsluit van de avond?
1: Ja, dus het is de bedoeling dat we na de laatste noot op het Hoofdplein direct een DJ laten starten in de tent tegenover het hoofdpodium.
0: En dat sluit af op een bepaald uur?
1: Ja, tijdens de weekdagen sluiten we normaal af rond 1:30 en in het weekend om 2:00.
2: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.

Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
3: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
2: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
3: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
2: En wat is er speciaal dit jaar?
3: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
2: Die komen op het einde van de feesten.
3: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
3: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
2: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
3: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
2: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
3: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: De hele zomer lang.

0: Tweede dag van de Paulusfeesten. Luc Loïc, je verzorgt de programmatie van het Straattheater. Wie hebben we vanavond, vandaag?
1: Toch eventjes weer op wijzen dat niet ik, maar Hilde en ik een groot team vormen. Vandaag hebben we Compagnie 4 Saisons, een organisatie uit Brussel. En Superbammer, Nederlanders uit Groningen. En die brengen de Perky en de Fiddle Show om 4:30, 18:30 en de laatste keer zelfs om 9:00 nog. De Rus van Compagnie 4 Saisons die treedt op om 5:30, 7:00 en 8:30.

Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Henrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Henrik Motors op 0400 67 007 777.

0: Noordzee Nieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het is in verschillende winkels aanschuiven voor de laatste eclipsbrillen. Heel wat mensen zoeken er op de valreep nog voor de zonsverduistering vanavond. Zoals aan een apotheek in Wetteren in Oost-Vlaanderen. Die had nog 10.000 brillen in de aanbieding. Deze mensen wilden er nog snel eentje bemachtigen.
3: We zijn vrij jonge kindjes. Ja, eigenlijk begon zo'n besef meer en meer te groeien van dat gaat niet vaak meer gebeuren. En we zouden eigenlijk wel snel moeten... ik word je voorgestoken. We zouden dat eigenlijk wel een keer moeten kunnen tonen aan onze kinderen.
4: Ik ga dat niet meer meemaken de volgende. Hè. Wanneer is het? Binnen 80 jaar? Wel een keer lezen wat er juist gaat gebeuren. Ik denk dat het de maan is die tussen twee schuift.
2: De zonsverduistering vanavond begint om 18 over 7. België kampt met een technische storing. Onze redactie krijgt verschillende meldingen binnen van klanten die niet meer kunnen inloggen via de app of de website. Ze krijgen een foutmelding. België laat weten dat ze het probleem onderzoeken. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun verpakkingen milieuvriendelijker maken. Die nieuwe Europese regels werden eerder al beslist. Vandaag treden ze ook in werking. Maar volgens ondernemersorganisatie Unizo zorgen de regels vooral voor kopzorgen bij bedrijven. Joran Keulenbroek.
5: De uitwerking is niet zo oké. Ondernemers moeten zich bij de verschillende lidstaten registreren, zodat de lidstaten kunnen zien hoeveel dat ze juist qua verpakking uitsturen en wat het er allemaal juist in zit. En dat is gewoon zowel administratief als financieel een heel groot probleem. Die registratiekosten die kan voor KMO's al snel ettelijke honderden euro's bedragen.
2: De Europese Unie wil met de regels de hoeveelheid verpakkingsafval terugdringen. Op het EK Atletiek in Birmingham gaat Helena Ponnet naar de halve finale van de 400 meter. Ze werd eerste in haar reeks en had ook de vierde beste tijd in totaal.
6: Ik ben tevreden over mijn wedstrijd. Ik heb goed gecontroleerd kunnen lopen. Toen was om in de tweede bocht vooral wat te beginnen duwen, zodat ik het goed kon doortrekken naar de finish. En dat is wel gelukt. Dus ik ben wel tevreden van de wedstrijd.
2: De halve finale is voor morgen. Op het EK zwemmen staat Roos van Otterdijk in de halve finale van de 50 meter rugslag. Die zwemt ze vanavond. Maar eerst is er de finale van de 50 meter vlinderslag. Ze kijkt er naar uit.
7: Het was gewoon een goede race, goede ochtendsessie. Ook weer bij mijn beste tijden, ooit gedaan. Echt goed gezommen, een paar kleine details die beter kunnen. Maar dat is ook gewoon fijn dat je dan kan groeien in elke race opnieuw. Dus kijk gewoon uit naar vanavond.
2: Sarah Dumont zwemt vanavond dan weer de halve finale van de 200 meter vrije slag. Vanmiddag volop zon bij maxima tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we meer van hetzelfde en halen we zelfs tot 35 graden. Tijdens het weekend wisselen bewolkt met af en toe regen of onweersbuien. Zaterdag wordt nog een graad of 30. Zondag is dat zo'n 25 graden.
8: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Heel wat mooie optredens vandaag op het Pauluspleintje ter aanleiding van de Paulusfeesten. Onder andere Joe Mullen. Maar Chesney Chaaks, programmator, je legt er een andere belangrijke act uit.
1: Ja, ik leg voor vandaag onze hoofdact uit, je broer. Ik denk dat iedereen wel zijn hit, Het Kind van de Duivel, kent. Dus we hopen dat die luidkeels wordt meegebruld die dag. Het zal zeker een zot feestje worden.
0: Hoe laat treedt je broer op en ja, waar?
1: Je broer speelt om 10 uur tot 11 ongeveer. En dat vind je terug op het hoofdpodium.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

Jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Luister voor meer sfeer tijdens de Paulusfeesten naar Radio Noordzee tussen 12 en 2.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

0: Luc Loïc van de Paulusfeesten. Welke straatact heb je er uitgelegd vandaag op deze woensdag?
1: Wel, vandaag gaan we niet voor een kleur, maar voor het thema groot en klein. Klein, we hebben twee kaboutertjes op een fietsje op de verschillende pleinen. En dan hebben we een reus die dit jaar geboren werd, die hier komt uittesten wat zijn mogelijkheden zijn. Gelukkig is de reus bijgestaan door een klein aapje dat de reus volgt op zijn fietsje.
0: Is het een grote reus?
1: Hij is ongeveer 4,30 meter.
2: Rust en lust, niet met dus, want het is weer de Paulus. Bling.
3: Radio Noordzee, 24 uur per dag zomerradio.

0: 2 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je...

0: daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat 8 euro per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Een zomerse cocktail vol hits.
3: Jouw zomerradio.

0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.
1: Redder Yoshi Rondelet, welke proeven moeten redders afleggen?
2: Ja, de redders staan dus niet op strand, ja, zonder diploma uiteraard. Het is wel belangrijk dat al die mensen een diploma hebben van redder aan zee. Niet te vergelijken met redder in het zwembad. Ja, dat is natuurlijk wel een groot verschil. Daar is het eerste luikje is een theoretisch luik. Waar ze een aantal, ik denk een zevental hoofdstukken, waarover dat ze les krijgen en waar dat ze dan examen van hebben. Ik vermoed dat dat na de kerstvakantie is, ongeveer in die periode, dat ze examen hebben. Van onder andere stroming en getijden, communicatie, EHBO en dergelijke zaken. Dan komt er een luikje praktijk, zaken knopen leren, vervoerstechnieken, waar dat ze tijdens de les dan op gecoteerd worden. En dan hebben ze een eigenlijke praktijkexamen in het zwembad, waar ze een drietal proeven na elkaar moeten doen, waaronder een 200 meter zwemmen, een pop opduiken en die terugbrengen, spurten naar een drenkeling die dan wordt nagebootst met een bal. Hebben ze ook een reanimatie-examen. En als ze voor die drie proeven slagen, dan mogen ze eigenlijk 1 jaar... werken op het strand. Dus dan krijgen ze een brevet om 1 jaar te staan op het strand. En in die zomer moeten ze dan nog de zeezwemproef afleggen. Die een fysiek redelijk zware proef is met lopen en zwemmen in zee. En als ze die proef dan slagen, dan krijgen ze hun brevet van redder aan zee. En dan zijn ze eigenlijk redder aan zee voor het leven. Maar moeten ze wel om de 3 jaar hun zwembadproef opnieuw doen om nog aan te tonen dat ze fysiek wel in staat zijn om op het strand te werken.
0: Redders aan zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Zomer aan de kust.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Een hele goede middag.

0: De ultieme zomerhit van...
1: Kelly Spelier.
2: De Summer of 69 van Bryan Adams. Omdat dat gewoon heel vrolijk is en je hebt eigenlijk gewoon onmiddellijk zin in de zomer. En ondanks het feit dat we zoveel jaren later zijn, blijft dat nog altijd een tof iets. Ja, van in mijn jeugd, van op het strand, dat was altijd een liedje die altijd naar boven springt.

0: is nu 3:00. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bpost lanceert in Oostende het eerste B-Box City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het

0: negende kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Jouw Zomerradio.

0: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.

0: wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
1: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
1: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
3: Heerlijk verfrissende zomerhit.
0: 24 uur per dag zomerradio.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Luister voor meer sfeer tijdens de Paulusfeesten naar Radio Noordzee tussen 12 en 2.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

vanavond en vannacht koelt het af naar 18 graden. Morgen donderdag opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook vrijdag opnieuw een zeer warme dag. Vanaf zaterdag krijgen we een aangenamere warmte. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden. En de zon gaat onder om 10 over 9 vanavond. Maar vroeger is er natuurlijk al de eclips, waarneembaar vanaf 7:15. Fijne dag!

0: is nu 4 uur. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
1: Noordzee Nieuws.
2: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De oom van Hamza geeft toe dat hij hem geslagen heeft, maar dat hij hem niet wou doden. Dat heeft zijn advocaat Ibrahim Okoyulu gezegd voor de raadkamer. Die moet beslissen of de man aangehouden blijft. Hamza is de jongen van 7 die vorige week stierf in Merchtem.
4: Agent betwist de kwalificatie moord, slagen en verwondingen niet. Zijn enigste wil vandaag is dat de zus en die vriendin van die zus naar huis mogen gaan. Dus hij heeft dat nooit gewild, maar ook dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
3: Het gaat om de moeder van Hamza en een vriendin. Zij hopen om vrij te komen met een enkel band. Die beslissing verwachten we straks. Het heeft stevig gebrand in een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant. Het vuur sloeg snel over op een loods ernaast en naar enkele bomen. De brandweer was er snel bij en kreeg het vuur onder controle. Ze moeten daar wel nog een hele tijd nablussen. Er vielen geen slachtoffers. Het is ook nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook de oorzaak kennen we nog niet. Werknemers vertellen dat het vuur vanzelf ontstond in een afvalberg. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor het grootste olietekort in 5 jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten

0: Gaan er elke dag ruim 8 miljoen vaten minder rond. Dat is de grootste verstoring ooit van het olieaanbod in de wereld. Er is nu al een tekort van zo'n 1,8 miljoen vaten per dag en daardoor stijgen de prijzen overal snel en sterk. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. Vannacht is het helder en dalen de minima tot zo'n 19 graden. Morgen schijnt de zon volop en halen we tot 35 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Luister voor meer sfeer tijdens de Paulusfeesten naar Radio Noordzee tussen 12 en 2.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Dit is Radio Noordzee.
2: 24 uur per dag. Zomerradio.
1: Op 105 FM.
2: Radio Noordzee.

Vanavond en vannacht koelt het af naar 18 graden. Morgen donderdag opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook vrijdag opnieuw een zeer warme dag. Vanaf zaterdag krijgen we een aangenamere warmte. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden. En de zon gaat onder om 10 over 9 vanavond. Maar vroeger is er natuurlijk al de eclips, waarneembaar vanaf 7:15. Fijne dag!

0: is nu 5:00. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Oh, dat is nog de Lucie Loes. In de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gebracht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
2: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
3: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
4: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaat, dat de mensen die in een tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Breuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Luister voor meer sfeer tijdens de Paulusfeesten naar Radio Noordzee tussen 12 en 2.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.

vanavond en vannacht koelt het af naar 18 graden. Morgen donderdag opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook vrijdag opnieuw een zeer warme dag. Vanaf zaterdag krijgen we een aangenamere warmte. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden. En de zon gaat onder om 10 over 9 vanavond. Maar vroeger is er natuurlijk al de eclips, waarneembaar vanaf 7:15. Fijne dag!

0: Het is nu 6:00.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou

en heel de wereld in je macht? Of wil je rijk zijn en heel wijs? Of koning in een groot paleis? Maar de knaap zei onbevreesd: meneer, meneer.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: Voor de zomertip van vandaag gaan we aan boord van de Amandine.
2: Ja, vlak naast het station zie je eigenlijk meteen het museumschip Amandine. Tijdens de zomervakantie kunnen mensen eigenlijk het museumschip bezoeken op zaterdag en zondag. En daar beleven ze het leven van de IJslandvaarders van dichtbij. En kunnen ze ook het schip verkennen zoals het er toen tijdens de actieve jaren uitzag.
1: Wat kost een ticket voor de Amandine?
2: Een ticket voor de Amandine voor een volwassene kost 8 euro en studenten 7 euro en kinderen tot 6 jaar zijn gratis.
1: Mensen houden er best rekening mee dat het enkel in het weekend toegankelijk is.
2: Ja, de Amandine is enkel toegankelijk en open tijdens het weekend.
1: Bedankt voor de zomertip, Charissa Mestag van Toerisme Oostende.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Thuis aan de kust, de hele zomer lang.

0: Telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059

0: de ultieme zomerhit van...
1: Cato Hoogstoem.
2: Mijn ultieme zomerplaat is Despacito van Louis Fonsi en Daddy Yankee. Omdat ik als laatste jaar gast in de Giro een dansje heb mogen doen samen met mijn medegasten op Despacito op het einde van het kamp. En we hebben daar enorm leuke herinneringen aan. En we hebben dat liedje zeker 100 keer afgespeeld tijdens dat kamp.
3: Aye.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Over the Wall is de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in Kurszaal Oosthelling 3.

0: is nu 7 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Nieuws.
2: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Bruikeman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Plopsa, Ardennen aan de watervallen van Caux zijn drie lichtgewonden gevallen toen een obus uit de Tweede Wereldoorlog ontplofte. Dat bevestigt Plopsa. Het gaat om twee bezoekers en één medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De ontploffing gebeurde aan de oever van de rivier de Amblève die langs het park stroomt. Die zone is afgezet en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Ontmijningsdienst Dovo probeert de obus daar nu weg te halen. De drie verdachten van de dood van Hamza in Merchten blijven nog minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de oom en moeder van de jongen van 7 en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord. Hij gaf al toe dat hij Hamza geslagen heeft, maar ontkent dat hij hem wilde doden. De moeder en haar vrienden worden verdacht van schuldig verzuim. Miljoenen mensen tellen af voor de zonsverduistering van straks. In ons land begint de maan over een kwartier geleidelijk tussen de zon en de aarde te schuiven, met het hoogtepunt rond 7:15. Ook in andere landen kijken ze uit naar het fenomeen. Onder meer in het noorden van Spanje zal de zonsverduistering volledig zijn. Veel mensen zijn speciaal naar daar gereisd om alles goed te kunnen zien. Ook journaliste Louise Buquet is erbij.
4: Het is de overrompeling hier in Noord-Spanje. Hier in Burgos, Zaragoza, Mallorca, Valencia. Het zijn mensen die zijn overgevlogen vanuit de VS, Griekenland, vanuit Zuid-Korea ook. Er zijn ook trouwens eclipsvluchten ingelegd voor Vlamingen. Dat is echt wel voor de diehards.
3: De autoriteiten waarschuwen wel om extra voorzichtig te zijn. Ze zijn onder meer bang voor nieuwe bosbranden door de drukte. De problemen bij Belfius die vanmiddag opdoken door een grote storing zijn dan toch nog niet helemaal voorbij. Geld afhalen en betalen met de kaart lukt wel weer, maar er is wel nog hinder op de app en bij het online bankieren. Belfius zegt dat experts proberen om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Ze weten niet hoe lang dat nog zou duren. In Colombia zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbeving van eergisteren. Daarbij vielen zeker 240 doden en honderden gewonden. En er wordt nog gezocht naar vermisten, mogelijk enkele duizenden. Uit respect hangen alle vlaggen aan openbare gebouwen half stok, net als aan ambassades en consulaten in andere landen. Rode duivel Romelu Lukaku gaat voor Fenerbahçe in Turkije voetballen. Hij vertrekt dus bij Napoli. Dat hebben beide clubs nu ook officieel aangekondigd op hun sociale media. Lukaku reageerde al kort op zijn transfer. Hij is trots en hij kijkt er naar uit.
5: I'm very proud. It's an honor and a privilege to be joining your club with a wonderful history. I'm glad to be part of such a strong team and I'm fit 100%, ready to go.
3: Lukaku landt vanavond in Istanbul. Wellicht zullen duizenden fans van Fenerbahçe hem daar welkom heten. Lukaku zou er een contract tekenen voor één seizoen, met een optie op een extra jaar. Hij is 33, Fenerbahçe is zijn vijfde club in evenveel jaar. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag.

0: Ze zwom de vijfde tijd van alle halve finalisten en een nieuw Belgisch record. Het vorige record was van haar zus. We krijgen een heldere avond en het blijft nog lang warm. Ideaal dus voor die zonsverduistering. Vannacht liggen de minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag nog tot 30 graden. Zondag zo'n 25 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
2: Radio Noordzee. 24 uur per dag zomerradio. Op 105 FM.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: Voor de zomertip van vandaag gaan we aan boord van de Amandine.
2: Ja, vlak naast het station zie je eigenlijk meteen het museumschip Amandine. Tijdens de zomervakantie kunnen mensen eigenlijk het museumschip bezoeken op zaterdag en zondag. En daar beleven ze het leven van de IJslandvaarders van dichtbij. En kunnen ze ook het schip verkennen zoals het er toen tijdens de actieve jaren uitzag.
1: Wat kost een ticket voor de Amandine?
2: Een ticket voor de Amandine voor een volwassene kost €8 en studenten €7 en kinderen tot 6 jaar zijn gratis.
1: Mensen houden er best rekening mee dat het enkel in het weekend toegankelijk is.
2: Ja, de Amandine is enkel toegankelijk en open tijdens het weekend.
1: Bedankt voor de zomertip, Sherry Samestag van Toerisme Oostende.

Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Tieteka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Tieteka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Tieteka. Tieteka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

0: Gelukkig. Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
1: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
2: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
3: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
4: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Neercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
2: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
3: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
2: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
3: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
2: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
3: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
1: De hele zomer lang...

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Supersalon. De hele zomer lang muziek in

0: Nieuws en info.
1: Deze zomer pakt de stad Oudenburg uit met Trappen langs Kapellen. Een gloednieuwe fietsoektocht die deelnemers meeneemt langs 14 karaktervolle kapellen op het grondgebied. De route van 32 kilometer combineert ontspanning met ontdekking en zet zowel bekende als verborgen erfgoedpareltjes in de kijker. De wedstrijd loopt van 15 mei tot en met 30 september. De fietszoektocht is volledig gratis. De brochures kunnen te alle tijden uit de minikapel gehaald worden en zijn ook te verkrijgen bij de toeristische infopunten.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Tineke van Hallemees.
2: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Frank Dierkens.
4: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: is nu 8 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
4: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info.

jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.

0: info.
1: De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Op 14 augustus treedt The Shagadeers op. Zij brengen vintage rock'n'roll met een snuifje Americana en country.

stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van B-Post. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de B-Post B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.

laten staan en gewoon wat dichter bij de maan op mijn mansarde. Het is op het zijvende verdiept, schijnt hij en braden er nog sleep op mijn mansarde. Het is er bouwvallig en vergaan, je zit er paddenstoel.

Beatles and in Stones en ook geen plotjes van Tom Jones op mijn mansarde. De regen trommelt op mijn rood en koor de winkels op de vloot op mijn mansarde. Ik heb geen radio of tv, kleis geen gazette of illustrij op mijn mansarde. Ik veeg die informatie aan de kant, want ik vind sport niet interessant.

aarde. Je drinkt er stilte onder oksvaar van de bassen van de bok, zoek maar mansaarde. Geet er de lucht voor noord te zing, met af en toe een vleegmaching op mijn mansarde. En alle zorgen en je

0: is nu 10 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Nieuws.
2: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded.

0: Kwart over zeven begon de maan tussen de zon en de aarde te schuiven. Een uur later, rond kwart over acht, was er het hoogtepunt. 90% van de zon was toen bedekt. Heel wat mensen volgden alles buiten met een speciaal brilletje.
1: Een fantastisch fenomeen. Het is echt once in a lifetime om mee te maken eigenlijk. Je moet het zien om het te kunnen beschrijven. Het is ongelooflijk.
2: Het lijkt eigenlijk op de halve vorm van een maan. Je ziet eigenlijk gewoon echt bol ervoor komen.
0: Op andere plaatsen in de wereld kregen ze zelfs een volledige zonsverduistering te zien. Onder meer in het noorden van Spanje. Heel wat Vlamingen trokken daarom speciaal naar daar. En dat maakte duidelijk indruk. Ook op VTM-nieuwsjournaliste Louise Buquet.
3: Je hebt tranen in je ogen, hè, Chris. Ik snap het eigenlijk ook.
4: Geweldig, hè.
3: Ik ben er ook even niet goed van. Dat is een heel vreemd gevoel. Ik zelf ben er een beetje sprakeloos van en dat gebeurt niet veel. Ongelooflijk om mee te maken. En we gaan dat hier nog eventjes laten bezinken.
0: De volgende gelijkaardige zonsverduistering boven ons land is er pas in 2081. In Brussel ligt het metroverkeer stil op twee lijnen, omdat er rook hangt. Dat meldt vervoersmaatschappij MIVB. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. De MIVB waarschuwt wel dat de hinder lang kan duren. Landen in oorlog mogen het Eurovisie Songfestival niet organiseren. Dat is een nieuwe regel van de organisatie. Tot nu toe werd het festival altijd georganiseerd door de winnaar van de vorige editie. Daarbij werd geen rekening gehouden met de politieke situatie. Vanaf nu dus wel. Daardoor kan Israël bijvoorbeeld het Songfestival niet organiseren zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben Zeno van Eijgen en Eli Bakari zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 110 meter horde. Van Eijgen werd nipt derde in zijn halve finale in een nieuw persoonlijk record. Maar het was net niet goed genoeg om door te stoten. En Bakari maakte kans op een medaille, maar viel in zijn reeks over een horde en ligt er dus ook uit. In de tienkamp is Dai Keita 12e geworden in het hoogspringen, de vierde van 10 proeven. Keita staat nu 17e in de totaalstand. Straks is er nog de 400 meter. En de Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse nationale voetbalploeg. Hij tekende er een contract tot en met het WK van 2030. Xavi is 46. Hij was eerder onder meer speler en trainer van FC Barcelona. Bij Oranje volgt hij Ronald Koeman op, die na het WK van deze zomer zelf opstapte. Een heldere nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag nog tot 30 graden en zondag zo'n 25 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

iets mee. Ze sluiten zo, het is al 2:15. Ik heb een tijdje niet zo fijn gepraat. Vanmorgen nog was ik ten einde raad.

Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.

Zo zou hij niet kei lange slapen. Nou dat gint, is dat stif gezond. Liefst in het bed, zacht en zalig. Maar als het moet, heb een matje op de grond. En laat me maar een keer dromen van avonturen of van vrienden de luid. Het is misschien om weg te lopen van het alledaags. Het is

0: is nu 11 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regionieuws.
2: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag

0: Bonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

was hij in gevaar. Boven de duiken scheen de volle maan. Ik zag haar lopen op de stadstrottoiren, waar brave meisjes nooit gaan. Ik zag haar lopen in de straat der zonde, waar

0: als passie.
1: Hevig als de donder, wilder dan de wildste orkaan.
0: Passie,
1: blind als Stevie Wonder, dieper dan de diepste oceaan. Maar Evelien, ik wou in leven blijven. Jouw stiletto was te scherp voor mijn vel. Met kerstmis had ik een kaartje

0: Het is nu 12 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
3: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
2: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Iedereen luistert.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Olivier Vervaken, Koeka Baulier.
2: Ik ben David Nassus.
3: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
4: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.

In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. De feesten bieden een grote braderie, live optredens, straatanimatie en een vuurwerkshow.

0: Het is nu 1 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Nieuws.
2: In Oudenburg opent begin september de Witmolen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land zit erop. Rond 7:15 begon de maan tussen de zon en de aarde te schuiven. Een uur later, rond 7:45, was er het hoogtepunt. 90% van de zon was toen bedekt. Heel wat mensen volgden alles buiten met een speciaal brilletje.
4: Een fantastisch fenomeen. Het is echt once in a lifetime om mee te maken eigenlijk. Je moet het zien om het te kunnen beschrijven. Het is ongelooflijk.
5: Het lijkt eigenlijk op de halve vorm van een maan. Je ziet eigenlijk gewoon echt bol ervoor komen.
3: Op andere plaatsen in de wereld kregen ze zelfs een volledige zonsverduistering te zien. Onder meer in het noorden van Spanje. Heel wat Vlamingen trokken daarom speciaal naar daar. En dat maakte duidelijk indruk. Ook op VTM Nieuwsjournalist Louise Buquet.
6: Je hebt tranen in je ogen, hè Chris. Ik snap het eigenlijk ook.
7: Geweldig, hè.
6: Ik ben er ook even niet goed van. Dat is een heel vreemd gevoel. Ik zelf ben er een beetje sprakeloos van en dat gebeurt niet veel. Ongelooflijk om mee te maken. En we gaan dat hier nog eventjes laten bezinken.
3: De volgende gelijkaardige zonsverduistering boven ons land is er pas in 2081. In Brussel ligt het metroverkeer stil op twee lijnen, omdat er rook hangt. Dat meldt vervoersmaatschappij MIVB. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. De MIVB waarschuwt wel dat de hinder lang kan duren. Landen in oorlog mogen het Eurovisie Songfestival niet organiseren. Dat is een nieuwe regel van de organisatie. Tot nu toe werd het festival altijd georganiseerd door de winnaar van de vorige editie. Daarbij werd geen rekening gehouden met de politieke situatie. Vanaf nu dus wel. Daardoor kan Israël bijvoorbeeld het Songfestival niet organiseren zolang de oorlog in Gaza voortduurt.

0: voetbalploeg. Hij tekende er een contract tot en met het WK van 2030. Xavi is 46. Hij was eerder onder meer speler en trainer van FC Barcelona. Bij Oranje volgt hij Ronald Koeman op, die na het WK van deze zomer zelf opstapte. Een heldere nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag nog tot 30 graden en zondag zo'n 25 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vaiamondo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
2: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
3: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust.
3: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi.
4: Here we go.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Mijn naam is Joris Poret.
2: Ik ben André Durie.
3: Ik ben Kurt Kluis.
4: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?

0: Het is nu 2:00.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook tapanage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Regionieuws.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.